2000. Kan het niet waar zijn? Moment maar, we zijn ontzettend jong. Zet even mee. Ja, in het beugelen door perfect keel. Een mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven? Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is. Ja, dat is het er niet meer aan. Maar dat is maar. Ja, maar toch.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die drukken, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Met Mosey, on harmony, fear me, first love and me not me. Man of me, in the flue, the moya, his moya, und you. Maar de vrouw te lang werd jedig lekker dood, geen ewigheid, dat sprichwoord dat is waar. En nog jeden klaar drum. Maar de vrouw te lang werd jedig lekker dood, geen ewigheid, dat sprichwoord dat is waar. En nog jeden klaar drum. Slaat eens kräftig op de drum, dan wordt goed toch manchmal krom. Het is nog een rem, en zij moet zo bestem. Slaat eens kräftig op de drum, dan wordt goed toch manchmal krom. Het is nog een rem, en zij moet zo besteld drum. Met muziek en harmonie, vieren in vaste lof en te wienig nu. In de vloer, dan mooie, is mooie, onhuurgeer. Het München heeft van ring, laat op me in mijn zonneschijn. We gaan het in het buur, wat ons zo'n dran leert. Dran met muziek en harmonie, vieren we vast de loon en drieën niet. Maar dan meer. Hier is u, dan mooie, is mooie, en u is u. En alle met muziek, en harmonie, vier meer vast de loof en dwien ook niet. Maar dan meer, hier is u, dan mooie, is mooie.
4: Hätte man auch für 15 Fällen in Beffer. Hätte man noch ein Knüppelchen Muskat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stier.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

aan de popje zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beek, lees toepen, zo keel, we worden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, ja, zo, joh. Had ik zitten in mijn zaken, maar dit is maar, ja, maar toch.

0: De hadden op een rutbussel, de kat zou maar te groot.
1: Ja.
0: De rutbussel die drie, daar hadden de christen niet op.
1: Nee, dat is waar.

Sapiezaden, kan er niet waar zijn. Momenten maal, we zullen zetten, jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo. Ja, dat is het er niet meer te hebben, maar dit is maar, ja, maar toch.

Pues, ahí cuando va. Si no os blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, zo. Ja, dat is er niet meer daar. Maar dat is maar. Ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ik ben de Stevie.